0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een tachtigtal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon een bergje bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.

Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninove. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninove luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninove in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.

Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninoven. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninoven luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninoven in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een tachtigtal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon een bergje bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens en zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.

Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninoven. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninoven luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninoven in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een tachtigtal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.

Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninove. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninove luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninove in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een tachtigtal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon een bergje bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.

0: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije car wash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nieuw.

0: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninove. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninove luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninove in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
8: Juwelier Nachtergalen,
9: we helpen je graag.
7: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een tachtigtal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan een bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printte met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht in

0: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninoven. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninoven luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninoven in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jayron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
3: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
2: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerpen. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
11: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
10: Ah, dan doen we het allebei, hè?
11: Voilà.
12: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
13: Ninja Shopping.
12: Dubbel plezier van hier.

tweede klas. Haver VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninove. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninove luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninove in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jayron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
3: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
2: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerpen. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.

0: zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
7: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten.
8: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
7: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt.
9: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
7: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Argenta Ninove, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
12: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
13: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove aan de Desiree de Botkaai.

0: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninoven. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninoven luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninoven in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
3: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
2: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerpen. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
4: Dankjewel, Jeroen.

Goeie zaterdagmorgen, je staat op Radio Nienove. Vandaag richting de Plomblom van Nienove. Ik neem je ook mee naar Meerbeke, de Nederwijk van Nienove. En we gaan gluren bij de buren in, jawel, Wetteren. En ik verwelkom ook onze nieuwe luisteraars, waaronder het meisje van de Dender. Ja, ze is aangekomen hier in Nienove. Het reizende kunstwerk blijft nog tot 27 september staan aan de Hospitaalkapel met zicht op onze Dender. Ontdek het volledige verhaal achter dit bijzonder beeld via onze website radioninove.be. En ook een goeiemorgen aan het wortelmanneke hier vlak aan de radiostudio's van Radio Nienove, aan het Ninja Shopping aan de Centrumlaan in Nienove. Want vandaar zitten we weer live op zaterdag 19 september. Een zeer goeiemorgen ook aan het duo Softcell en Tainted Love. Prettig weekend en een goeiemorgen.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
4: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
5: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
7: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
8: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
9: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
10: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
9: Ah, dan doen we het allebei, hè?
10: Voilà.
11: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
12: Ninja Shopping.
11: Dubbel plezier van hier.

En dan haal ik er nu even de Jens uit Nienhoven bij met de remix van zijn nummer You. Want Jens, hij komt binnenkort optreden in De Plomblom op de Graanmarkt in Nienhoven. Hij doet dat op het einde van het jaar op 12 december, zaterdagavond 12 december. Jens met liveband in De Plomblom hier in Nienhoven. Het begint eraan om 8 uur. Je kan erbij zijn vanaf €20. Ga zeker eens kijken op de website van Jens uit Nienhoven. Wil je er meer over weten, dan moet je vandaag blijven luisteren naar Radio Nienhoven. Want straks komt Jens naar onze radiostudio om er jou persoonlijk heel wat meer over te vertellen.

Over minder dan 3 minuten, Kurt met het nieuws uit Nienhoven. Hij neemt ons mee naar de Wilderstraat in Appelterre, Eichem. En heeft het ook over de carnavalsgroep Niet Gewoon hier in Nienhoven. Tot daar, gewoon nog wat muziek van Prince. I Wanna Be Your Lover. Goedemorgen.

0: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninove. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninove luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninove in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove.

0: Vandaag met mij Jens de Geiter in de radiostudio. Goedemorgen Jens, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Laten we eens beginnen. Wie is Jens? Wat moeten we over jou weten?
1: Wel, ja, ik ben 23 jaar, altijd in Ninove gewoond. En ja, een passie voor zingen, voor entertainen, op een podium staan. Ja, dat is heel belangrijk voor mij.
0: Over podium gesproken, kleine Jens, droomde die ook al over het podium? Ik denk maar het Sportpaleis.
1: Ja, dat is eigenlijk grappig, want als klein kind stond ik altijd te zingen in de living en dan riep ik ook, kom aan Sportpaleis, snap je? Dus die droom, die is er wel. En die is er ook al heel lang.
0: Oké, dan even naar Straffe Streek. Wat zegt jou dat, Jens?
1: Ja, Straffe Streek, dat is dus mijn werkplek. Hè. Mijn van hoofdberoep eigenlijk, waar ik deze jaar begonnen ben. Ik ben afgestudeerd aan communicatie in Antwerpen. En nu werk ik voor Straffe Streek. En dat is een VZW uit Vlaams-Brabant. Die daar ja, eigenlijk voornamelijk streekproducten en ja, hoevenproducenten wat in de kijker zit.
0: Overdag werken, s'avonds optreden. Best wel pittig, hè?
1: Ja, dat heb ik deze zomer gevoeld. Dat was een beetje onderschat. Maar kijk, je bent jong. Iedereen zegt dat ook altijd. Als ik zou zeggen, ah, ik ben moe, dan zeg ik altijd, oh, maar je bent nog zo jong. Dus ik heb er mij bij neergelegd, niet klagen en gewoon blijven gas geven en dan komt het wel goed.
0: Gaan we nu eens terug naar de jongste stem van Vlaanderen. Leg nog eens uit wat dat ook alweer was, Jens.
1: Ja, dat was eigenlijk een wedstrijd waar ik enkel jaren geleden aan heb meegedaan. Dat was samen met Dana Winner. Ik stond daar ook in de finale en dan konden eigenlijk een optreden met haar in de Lotto-arena winnen. En ik ben jammer genoeg niet gewonnen, maar kijk, het was wel een leuke ervaring. Dus, ja.
0: Andere leuke ervaring, het eerste seizoen van de Reggie Academy. Neem ons nog eens terug mee naar toen.
1: Ja, dat was wel echt ferm. Dat was in Oostende. En dat was eigenlijk de eerste keer dat je echt zo meedoet in een grote productie. En dat was heel interessant en heel indrukwekkend ook om dat allemaal te zien. Ook heel veel leuke ervaringen opgedaan, leuke mensen leren kennen. Dus ja, daar krijg je eigenlijk ook heel positief op terug.
0: Dan terug naar eigen streek. In Ninove heb je op de academie gezeten, klopt dat?
1: Ja, ik ben eigenlijk begonnen op trompet. Dus ik heb eerst altijd trompet gespeeld. Ik kreeg les van Erik de Vos. Ik heb dat toch een paar jaar gedaan, tot het moment eigenlijk dat ik in Gent ben gaan studeren. In tijden middelbaar ben ik op internaat gegaan om muziek effectief te gaan, zang specifiek te gaan studeren. En dan ben ik wel gestopt omdat ik dan in Gent zat. Ik zat dan op internaat. Allee, dat was te vermoeiend om in de week af te komen elke keer. Maar ja, daar heb ik eigenlijk wel de eerste muzikale doop gekregen, zeg maar.
0: En wat zegt jou nog het Vlaamse popgroepje Factor 4?
1: Ja, dat was een popgroepje in 2022, als ik mij niet vergis. En dat was eigenlijk onder leiding van Miguel Wiels en William Vaassen. Hij zat daarin met drie anderen. En dan hebben we eigenlijk een campagne gedaan, Smeerweer. En dat was in samenwerking met de Vlaamse overheid om eigenlijk mensen, allez, een bewustzijnscampagne over hoe belangrijk dat is om je in te smeren, omdat huidkanker eigenlijk nog altijd een van de meest voorkomende is. En eigenlijk ene is waar dat je je heel goed kunt tegen beschermen. Dus ja, dat ging daar eigenlijk over. En dat was die zomer ook heel tof. In ene keer sta je daar in de studio bij Miguel Wheels, waar dat je eigenlijk van weet van amai, hier hebben al wel grote Vlaamse vedetten hun nummers gaan opnemen als kleine, ja, ik ben jongen, snap ik mij dat zeggen, als kleine jongen staat er daar dan. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk heel, hoe moet ik het zeggen, indrukwekkend ook allemaal. We hebben op Pennenzakker ook gestaan. Dat is ook iets super groot. Dus ja, ook heel tof. Radio 2 ook gedaan. Dus ja, ik kijk daar ook wel heel positief op terug.
0: Oké, prima. We gaan hier even pauzeren en praten zo meteen verder. Tot zo.

0: Bij mij nog steeds Jens de Geiter in de radiostudio. Laten we eens terugblikken op afgelopen zomer. Een mooie zomer gehad, Jens?
1: Ja, ik heb een hele mooie zomer gehad. We hebben de parkconcerten mogen doen, we hebben het feest mogen doen. Ik heb in Antwerpen opgetreden, in het OLT Rivierenhof. Ik heb echt de grootste uitdaging. Allez, ik zal het zo zeggen, vorig jaar was eigenlijk voor ons van oké, hoe geraken we nu verder? En daarmee bedoel ik vooral, hoe kunnen we het gebied vergroten? En dat is toch gelukt. Hè? We zijn naar de Pinte geweest. We zijn echt wel in Kortrijk zijn we zelf geweest. Dus het is heel tof dat je ook merkt van oké, we geraken verder dan ja, Nienhoven en omstreken. Dus ik kijk er wel heel positief op terug. Het was inderdaad in combinatie met die vaste job, zoals ik daarnet zei, wel even zoeken. Maar het is uiteindelijk heel tof geweest. Heel veel nieuwe mensen leren kennen. En dat is nog altijd heel belangrijk. Ik vind dat sociale aan de job ook heel tof. Dat je mensen leert kennen, dat je kunt babbelen met mensen. Dat is voor mij toch wel ook heel belangrijk.
0: Wat breng je dan op die optredens? Je eigen nummers en ook wat covers? Is dat dan in het Nederlands, in het Engels?
1: Ja, dus we brengen Engelstalige en Nederlandstalige covers. En we afwisselen door 3 eigen nummers met de liveband. Dus op 90 minuten zijn daar 10 minuten eigen muziek bij. Als ik dan live on tape ga optreden, dan is dat meestal 1 eigen nummer, de remix. Omdat daar, ja, daar zit echt wel zo wat beat onder. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat de mensen het plezant vinden, dat ze goed meedoen. Hè. Dat is de sfeer en dingen. Maar met de liveband is dat, ja, dat is echt van alles. Dat gaat van Smitje naar It's My Life van Bon Jovi. Dus dat is echt super uiteenlopend. En I'm on Fire van Bruce Springsteen bijvoorbeeld. En dat is ook het leuke. Omdat iedereen in het publiek, 18-jarigen tot 60-jarigen, die kunnen hun amuseren, die kunnen meezingen. En dat is waar dat Jens voor staat. Niet specifiek, ik breng enkel dit of ik breng enkel dat. Maar die samenkomst van verschillende nummers, genres, die dat ook wel gewoon heel tof zijn.
0: Ja, die remix waar je het daarnet over had van You, daar gaan we zo meteen aansluitend op dit gesprek naar luisteren. Maar nu even naar Aalst. Binnenkort levensloop op 27 september en jij bent erbij.
1: Ja, inderdaad. Ik heb er vorig jaar ook al gestaan. Ik ben heel blij dat ik daar dit jaar opnieuw mag bij zijn.
0: Levensloop, dat is ten voordele van Kom op tegen kanker. Dat komt wat dichter en dichter bij jou ondertussen, jammer genoeg.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik daar gaan optreden en in mijn dichte omgeving heb ik eigenlijk nooit echt een slecht verhaal gehoord van mensen die daar ziek werden. En dat is enorm snel veranderd. Dus in januari hebben we met mijn opa is toen de diagnose gevonden. En dat is heel snel gegaan. Want de avond dat ik moest optreden op de parkconcerten, ben ik eerst bij mijn opa afscheid gaan nemen. Ben ik verder gereden naar Nienhoven. En hij had mij dat ook wel zo gevraagd. Maar dus op die manier is het in één keer wel een heel dicht bij je bedshow. En ik heb nu een verhaal meegemaakt waar dat kanker niet goed is afgelopen. En ik heb echt iemand op 6 maanden heel snel achteruit zien gaan. Dus dat maakt het nog zo belangrijk, vind ik zelf persoonlijk, dat ik daar dit jaar opnieuw mag bij zijn. Omdat ik nu, ik vond het al zeer aangrijpend. Dat is een super warm evenement. Maar je ziet al die verhalen. En ik was daar vorig jaar ook al van geschrokken, van hoe dat die mensen eigenlijk allemaal aan elkaar hangen door zoiets ergs mee te maken. En ik vraag me wel af wat dat dit jaar met mij gaat doen, omdat ik nu zelf ook zo'n verhaal meedraag. Maar ik heb wel heel veel respect voor iedereen dat hij gaat lopen, dat hij gaat wandelen. En ik dat hij kom optreden, dat is maar een klein deeltje en maar een klein extraatje dat ik kan doen voor zo'n organisatie. Dus ja, ik kijk er ook echt wel naar uit om daar zondag dan te staan.
0: Ja, zelf ga je niet meelopen, maar je gaat je kilometers wel hebben op het podium dan, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik vind het podium het minst erge om kilometers op te lopen of op te springen. Want ik moet zeggen, een loper, dat zit echt niet in mij. Ik heb er niet het karakter voor. Dus heel veel respect naar iedereen dat daar dat weekend enorm hard gaat lopen. Chapeau.
0: En ik heb me laten vertellen, na je optredens maak je altijd tijd voor je fans.
1: Ja, dat is waar. Ik vind dat super belangrijk. Die mensen die doen hun best om naar mij te komen kijken. Die zijn soms een uur onderweg. Sommigen komen echt van ver, van Maldegem. Het maakt niet uit waar dat we staan, maar ze zijn erbij. Omgekeerd ook, als we iets verder staan, zijn de mensen van hier in de omgeving er ook altijd bij. Dan vind ik het minste dat ik kan doen, is na mijn optreden naar hun gaan, een keer een babbeltje slaan, zeggen dankjewel om te komen, merci dat je er waart. Ja, ik vind dat superbelangrijk. Dat is dat sociale ook, dat ik daar net zei.
0: Terug naar onze streek, naar onze Denderregio. We gaan eens naar Nienhoven. We blikken vooruit naar het einde van het jaar. Dan ga je iets doen met een liveband en dat doe je toch wel het liefst, hè?
1: Ja, die live band, weet je waarom? Omdat dat echt een show is dat je van A tot Z volledig zelf in elkaar steekt. Je begint daar aan een lege tafel, je begint te schrijven, je begint dingen in elkaar te zeggen. Past dat, gaat dat niet, gaat dat wel? En dit najaar staan we met de live band inderdaad in de Plomlom in Ninove met ons eindejaarsconcert.
0: Je hebt al wat ervaring, denk aan shows in Roosendaal, in De Warande, in Liedekerke, in de Abdijkerk in Ninove.
1: Ja, klopt. Ja, en inderdaad, dit jaar. Dus het zit eigenlijk zo, de Plomlom, ik heb altijd met mijn verenigingen, ook van hier in Ninove, Dansschool Van Dakkie, met school, Kids on Stage was dat toen nog, hebben wij altijd in de Plomlom ook opgetreden. En ik vind dat zo'n tof. Ik dacht altijd, amai, ik wil dat iedere keer alleen op dat podium staan. Het is, ja, we hebben De Warande gedaan. Eerst het Koetshuis, is op mijn 16 jaar. Dan De Warande, 2 jaar geleden. Vorig jaar, gisteren ging ik zeggen, het voelde als gisteren. Maar vorig jaar hebben we in de Abdijkerk gestaan, samen met Allez voor het Kerstconcert van de CD&V van Ninove. En dan is Jeroen Wiegeleer van Jeroen Events is naar ons gekomen en heeft gezegd van kijk, ik wil graag volgend jaar ook een kerstconcert doen in de Plomlom in Ninove. En ik zei, ja, goh, maar ja, als je zo'n kerstconcert doet, ik vind dat dat toch in een kerk thuis hoort. Hè? Dus ik dacht van ja, we kunnen toch moeilijk van de Abdijkerk nu naar een CC gaan met al die, ja, een kerk, die Abdijkerk van Ninove, dat is prachtig. Hè? Dat voelt super magisch als je daarin mocht optreden. Dus we hebben er een eindejaarsconcert van gemaakt. Dus dat wil zeggen het beste van het afgelopen jaar. We blikken terug op 2026. En ook hier en daar wat een keer een kerstlieken in die een tijd van het jaar, maar dat er gerust al een keer tussen zitten. Hè.
0: Ja, en de ticketverkoop die loopt goed?
1: Ja, ja, want dat was mijn grootste schrik. Hè. Ik dacht, oh, de Plomlom, dat is wel groot. En het was eigenlijk Jeroen dat zei, Jens, het is een moment, je moet dat doen. En we zijn nu aan de laatste 25 ticketten in de zaal bezig. En dan beginnen we aan het balkon, waar dat er ook wel hier en daar al wat verkocht zijn. Maar het is al leuk dat als het gordijn open gaat, dat je niet voor een lege zaal staat op te treden. Ik ben eigenlijk nu al blij en alles wat er nog extra bij komt, is nog meer motivatie om er vol voor te gaan en ons te smijten.
0: Ja, de remix staat hier klaar van jouw nummer You. Daar zitten wel wat DJ-invloeden in. Vertel eens, hoe is die er gekomen?
1: Ja, klopt. Ik heb dus You geschreven toen ik in het laatste jaar van de middelbare school zat. Ik deed zang. Dat was toen ook volop corona. En voor mijn eindwerk heb ik eigenlijk 2 nummers geschreven. You and This Is What I Love. En dat ging vooral over het mentale van mensen van mijn leeftijd toen, dat af en toe wel wat zoekende zijn en dat niet weten waar en hoe. Ook in die corona-onzekere tijd. Hè. Je ziet je vrienden niet, je ziet niemand niet. En dat was eigenlijk een te traag nummer om op te treden live of live on tape met enkel wat dat we toen hadden. Dat was piano, dat waren strijkers, backing vocals en dat was het. En dan heb ik dat naar 2 DJ's gestuurd uit Antwerpen en zij hebben daar eigenlijk een remix van gemaakt. En op die manier, ja, kan ik nu ook You brengen. En de mensen doen mee springen, roepen en ja, dat is wel heel tof.

0: these feelings.
1: You in the remix, zoals Jens daarnet vertelde. Ja, dan denk ik, komt er nog meer nieuwe muziek van Jens' eigen muziek? Vertel eens.
2: Ja, kort antwoord ja. En eigenlijk was de bedoeling dat die muziek er al was. Maar met die combinatie van mijn vaste job en dan de optredens van deze zomer zijn we er nog niet toe gekomen. Maar er liggen ondertussen 5 demos, sketches, klaar. Die dat we eigenlijk wel willen gaan opnemen. Dus we moeten die nu nog finaliseren en opnemen. Ik doe dat samen met iemand uit Hasselt, van de PXL Hogeschool. Dus ja, we zijn daar volop mee bezig. En ik durf er nog geen datum op te plakken, omdat ik ook zoiets heb van, ik wil wel dat mijn ding is voordat we... we moeten nog zoeken en we moeten nog doen. Maar ik wil zeker wel echt die eigen muziek meer focus op naar volgende zomer naartoe. En of dat Nederlands of Engelstalig gaat zijn, daar ga ik nog even niks over zeggen.
1: Oké, dan bedank ik je van harte om naar onze radiostudio hier te komen. En vat nog iets samen. Hoe kunnen we aan tickets geraken voor dat eindejaarsconcert in Ninove, Jens?
2: Ja, dat kan via mijn website jensmusic.be of de website van Jeroen. En ja, dat kan gewoon heel gemakkelijk online bestellen. Je kiest zelf je stoelen uit, gelijk in de cinema eigenlijk. Dus als je zegt van, oh, daar wil ik liever niet zitten, dan kun je gewoon daar de bolletjes openlaten en een andere kant gaan zitten. Dus ja, eigenlijk zeer gemakkelijk. Of via de QR-code op de affiche en de flyers, dat kan ook. Maar het zou superleuk zijn om voor een helemaal volle plomblom op te treden. Dus zeker niet twijfelen, gewoon afkomen, denk ik.
1: Dankjewel, Jens.
2: Jij bedankt, dankjewel.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jayron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
3: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
2: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerpen. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.

can tell. Na de dood van Dolly Parton heeft countrymuziek een tweede leven gekregen met deze nieuwe Ella Langley en Choosing Texas. Een zeer goede morgen. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Morgen zondag 20 september is het opnieuw Rommelmarkt in Nienhoven. Je kan gaan snuffelen, zoeken en iets leuk vinden van 8 tot 4 in de wijk Pamelstraat, Nederwijk, hier in Nienhoven.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou, ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel
3: in Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

Weekend bij Radio Nienoven met de Celeste en Stop This Flame. Positief Nienoven, zij organiseren voor de tweede keer een eetfestijn. Er is daar dit weekend keuze uit verschillende gerechten. Voor de kinderen is er ook een kindermenu en kaarten die zijn verkrijgbaar bij alle leden. Het eetfestijn vindt dit weekend plaats in Trefpunt De Linde in de gemeentehuisstraat 42 in Meerbeke. Straks op zaterdagavond kan je daar terecht van 6:30 tot 9:30 en morgen zondagmiddag 20 september op de middag van 11:30 tot 2:30. Het tweede eetfestijn is dat van Positief. Nu met Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

En dan heb ik ook wat sport meegebracht op je zaterdag voormiddag. Vanavond om 19:30 is er voetbal met de VK Nienhoven tegen Hoger op Kalkum. En in eerste provinciale Oost-Vlaanderen eveneens om 19:30 vanavond de aftrap van Evergem tegen VK Nienhoven B. We zakken wat verder af naar tweede provinciale B Oost-Vlaanderen. De vierde speeldag vanavond om 19:00 speelt Standaard Michelbeke tegen onze regioploeg Osta Meerbeke. En tot slot in vierde provinciale E Oost-Vlaanderen. Morgen namiddag om 15:00 wordt de aftrap gegeven van Osta Meerbeke B tegen Oudeghem B. En dan ook nog wat volleybal op deze zaterdag voormiddag bij de dames A, derde nationale. Morgenavond om 18:30 Forza Evo Volley Oudenaarde tegen CSS Outdoor Living Mevok Meerbeke. En dan is er ook nog dames promo 3B volleybal. De tweede speeldag vanavond om 20:00 Griffoenen Steenhuizen tegen CSS Outdoor Living Mevok Meerbeke B. Dat allemaal dus vanavond om 19:00.

0: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninoven. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninoven luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninoven in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

Madonna bij Radio Ninove en Like a Prayer. Bij festivals denk je al snel aan de zomermaanden juli en augustus, maar ook nu in september heb ik nog een festival in de aanbieding hier in onze provincie. We gaan eens gluren bij de buren in Wetteren. En ook daar kan je via DAB Plus vlotjes Radio Ninove meenemen tot in Wetteren. Daar is er dit weekend het Curiosity Festival met optredens vanavond van De Mens, Frank van der Linden. Verder ook Case Choice, Triggerfinger en Daan deze zaterdagavond in Wetteren. Morgen zondag ga je gegarandeerd meezingen met onder meer Danny de Munk. Dit Nederlandse icoon werd echt wel een icoon, hè, dankzij Siske de Rat. En hij staat daar morgen zondag verdomd niet alleen in Wetteren. Ik zie ook nog de Romeo's, Frans Bauer en onze Helmut Lotti. En het is hiermee nog zeker niet gedaan, net als Tomorrowland in Boom. Heeft ook het Curiosity Festival in Wetteren een tweede weekend. 25, 26 en 27 september. Met onder meer DJ Victor Verhulst. Silver komt naar Wetteren. Milk Inc. RVG Ruben van Geugt op vrijdag 25 september. Mama's Jasje die beginnen er al aan zaterdag namiddag om 3:15. Dat is volgende zaterdag de 26e. Gevolgd door grote namen van bij ons zoals Maxim, Niels de Stadsbader, Meteor, Remo van het Groene Woud en op dag 6 zondag de Catnet Band, Studio 100, Like Me en K3. Allemaal in Wetteren. Tickets die kosten tussen de €50 voor een dagticket tot €165 voor een combi weekend ticket. Ik weet het, het is duur. Maar hier bij ons krijg je nu gratis muziek van De Mens van Frank van der Linden. Ik zag ze vorige zomer nog op een minirock in onze achtertuin hier in Denderhouten. Maar vanavond in Wetteren, maar nu eerst al helemaal gratis bij Radio Ninove. De Mens, oftewel Frank, met zijn Irene.

een prettig weekend. En een zeer goede middag. Je hoorde Kelly Clarkson met... En laten we zegt gaan knallen met deze banger in het weekend van Radio Ninove, Another and Talk to You, meteen achterna gezeten door Jamiroquai, een virtual instant.

0: straks nog een duet in onze eigen taal van Aaron Blommaert en Zoe Levi. En straks na 12 uur zijn ze ook met z'n tweetjes Lawrence en Tom en de week van Ninove. Dit is nog Fireball van Pitbull.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de Bruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei on stage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.

0: Een heel goede middag. Welkom op deze 19e september. Welkom bij de Week van Ninove. Het is een feestelijke uitzending vandaag, want we zitten met een jarige, gelukkige verjaardag, DJ Tom de Niels.
1: Dank u wel, merci Laurens. Het is al helemaal eigenlijk een feestweek, want ook mijn oudste zoon Alexis, die verjaarde deze week, die werd woensdag 12 jaar.
0: Ah, wat een week. Proficiat, jongens. Reden genoeg dus om te vieren en dat doen we met 2 uur lang de allerbeste muziek in je oren.
1: Maar geen nood, tussendoor brengen we uiteraard ook nog de belangrijkste nieuwsfeiten van de afgelopen week uit Ninove, zoals jullie dat iedere zaterdag van ons gewoon zijn.
0: Zet je feesthoep maar op en laat even alles los. Dit zijn de Shapeshifters.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven

0: Topic en Becky G. Sorry, papi. Maar geen sorry's of excuses meer voor de technische dienst van de stad Ninove. Want de gemeenteraad die heeft maandag het dossier goedgekeurd voor een nieuwe centrale site.
1: Ja, want die zitten vandaag nog verspreid over 6 locaties en dat moet veranderen. Op Door Noord komen straks nieuwe kantoren, werkplaatsen, een magazijn en ruimte voor de voertuigen van de stad. De stad die wil in het najaar van 2027 beslissen wie de opdracht krijgt en als alles goed gaat, dan kunnen de werken een jaar later in het najaar van 28 starten.
0: Oké, zeer benieuwd. Laurens, de volgende groep die klaarstaat, die vonden hun inspiratie voor een groepsnaam aan de ontbijttafel.
1: Ah, is dat zo?
0: Ja, die aten op een ochtend samen een spiegeleitje en plots was daar dus het idee voor een groepsnaam, Sunny Side Up. En de groepsnaam die symboliseert in elk geval perfect waar de groep voor stond, want ja, ze zijn eigenlijk al een tijdje uit elkaar. Het is zonnige, opgewekte, lichtvoetige popmuziek.
1: Daar ben ik voor. Dit is Sunny Side Up met aan de microfoon Raf van Brussel. She makes me happy.

0: frequencies was dit. En crazy gaat het ook in onze Radio Ninova app met al die verjaardagswensen die hier binnenstromen. Jana de Feiter die is live aan het luisteren. En Jasper die stuurt gelukkige verjaardag Tom. Groetjes vanuit Oostende. Groetjes terug. En Stijn die doet onze groetjes uit de Champagne-streek. Jongens, toch heerlijk om te lezen allemaal. Laat ze maar komen hè, via de app, onze Facebookpagina, onze website of passeer hier eens gerust in het Ninja Shopping Center. En Tom, er staat een cadeautje klaar voor jou in de playlist.
1: Ja, inderdaad. Hè. Het is echt een heerlijk nummer dat nu klaar staat. Stevie Nicks die schreef deze song van Fleetwood Mac op amper 10 minuten tijd. Het nummer gaat over haar relatie met mede-bandlid Lindsey Buckingham, die net stuk gelopen is. En mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik een enorme boon heb voor Fleetwood Mac. En al zeker dus voor dit nummer. Heerlijk rustpunt op deze mooie zaterdagnamiddag. Geniet samen met ons 4 minuten lang van het fantastische

0: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninove. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninove luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninove in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: Gisteren was deze dame nog te zien in het Arca Theater in Gent, waar ze haar nieuw album Sluit de Nacht voorstelde. Hier nog eens in de felgesmaakte samenwerking met Digidex uit 2010. Slaap lekker, fantastisch toch. En we hebben heel groot bezoek in onze studio. Welkom, wie ben je?
1: Ik ben Lenka, de G-prins van Carnaval Nienhoven dit jaar.
0: Maar zeg, wij zijn zo vereerd dat jij hier spontaan komt binnengewandeld. Welkom, wat vind je ervan van de studio?
1: Heel mooi, dus daarmee gedacht van, ik spring eens binnen.
0: Ah, zalig. Ben je al ooit eens op de radio geweest?
1: In Geraardsbergen.
0: Ah, bij de conculega's in Geraardsbergen. Allee, kijk, hopelijk luister je mee naar Radio Nienhoven de rest van onze uitzending nog. Welkom en bedankt voor ons bezoekje. En we zien jou sowieso terug op Carnaval Nienhoven, hè?
1: Tuurlijk.
0: Ah, super. Tot later, hè.
1: Tot later.

0: Between Days, oftewel een nummer over de angst om ouder te worden en om iemand te verliezen. Ideaal op een dag als deze waarop we mijn verjaardag vieren. Dit was The Cure.
1: Het is helaas een bewolkte verjaardag, hè, maar het blijft wel droog in onze regio. Het kwik is ondertussen geklommen naar 21 graden. Vannacht koelt het wel af tot 15 graden. Morgen even droog en wisselend bewolkt als vandaag met 19 graden op de thermometer.
0: En we hadden daarnet al een van mijn all-time favorites met Dreams van Fleetwood Mac. Maar er staat nu alweer een nummer klaar dat misschien binnen een paar jaar ook in dat lijstje bij Fleetwood Mac kan terechtkomen. Hij is immens populair in zijn eigen land, maar ook ver erbuiten. En ja, ook wij, Laurens, wij staan op de wachtlijst om hopelijk toch nog 2 tickets te scoren wanneer hij volgend jaar naar de AFAS Dome afzakt. Voorlopig doen we het met de radioversie. Dit is Somber, My Body Isn't Ready.

0: Chumbawamba, een groepsnaam die letterlijk nergens op slaat, maar ze kozen hem omdat hij nu eenmaal lekker blijft hangen. Ons Margrietje zou potverdekken fier zijn. Dit was dus Chumbawamba en Tup-Tumping.
1: Maar Tup-Tumping, dat woord bestaat dan weer wel. Dat is het luidruchtig verkondigen van een politieke of sociale mening, vaak op straat of tijdens een campagne. Met dank aan Wikipedia voor deze verduidelijking en mijn persoonlijke logopedist om dat helpen uitspreken. We krijgen trouwens een berichtje in onze Radio Ninova-app. Is dat de trainer van Osta Meerbeke in jullie studio? Maar jawel, Steve die kwam hier gewoon een keer goeiedag zeggen en gelukkig verjaardag aan ons stommeke wensen.
0: We gaan verder met een letterlijke kleine dame die een grootse naam heeft. Ariana Grande is dit One Last Time.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei on stage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.

0: Nog weer een nieuwe Taylor Swift uit Toy Story 5. Ninove is deze maand de tijdelijke thuis van het meisje van Dender. Het bronzen kunstwerk kreeg vorige zondag een feestelijke verwelkoming aan het toeristisch bezoekerscentrum. Daar blijft het nog tot 27 september staan, vlakbij de Dender. Het beeld, dat met haar verrekijker verwijst naar de ontwikkeling van onze regio, trekt langs alle 14 steden en gemeenten in de Denderregio. En met die rondreis wil het de band tussen de verschillende gemeenten in de streek zichtbaar maken. Ook de kunstenares Christine van Tuinen woonde de inhuldiging bij.
1: Nou, daar moeten we zeker eens passeren. Hè. We zitten ondertussen al in het tweede uur van deze feestelijke editie van de Week van Ninove. En de Pointer Sisters die staan letterlijk te springen om mee te doen met ons verjaardagsfeestje. Dit is Jump, goedemiddag. Go!

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
8: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: dit moment zit deze meneer in de Belluna Dome in Tokorozawa. Dat blijkt in Japan te liggen. Hij is er op doorreis met zijn After Hours Till Dawn Tour. Volgende week zit hij in Jakarta in Indonesië. Dit was dus The Weeknd en Save Your Tears.
1: Zangeres Pink kwam vorige week in opspraak door haar reactie op een speech van rapper Macklemore. Daarin hekelde Macklemore de genocide in Palestina door de Israëlische overheid. Pink, die zelf Joods is, uitte kritiek op Instagram, waarna beiden een hoop bagger over zich heen kregen en Macklemore zelfs geschrapt werd uit het voorprogramma van Ed Sheeran. Een hele heisa, maar wij focussen ons op de muziek. Dit is Pink met Sober.

0: Dikke zomerhit, die gaat over de onweerstaanbare klik tussen twee mensen. Herkenbaar, hè, Laurens? Al vraag ik me af of de Bauza het echt wel warm had toen hij de tekst uit zijn pen toverde, want dit nummer werd geschreven terwijl hij in een sneeuwstorm zat en het min 15 graden was. Magnetic was dit. Zeg, Laurens, deze week was er ook heel wat te doen over de Brugsdamse Meersen en over de gedaalde kostprijs. Neem ons even mee in dat nieuwsbericht.
1: Wel, Tom, er komt daar een goedkoper landschapspark. De stad past de oorspronkelijke plannen aan, waardoor de kostprijs gedaald is van bijna 3 miljoen naar 2 miljoen euro. Zo komt er geen vlonderpad meer en wordt het park aan de zuidkant kleiner. De stad wil het aanbestedingsdossier deze maand afronden en hoopt eind volgend jaar met de werken te kunnen starten. Daarvoor zijn wel nog een aantal subsidies nodig en als die aangevraagde subsidies worden verkregen, zou de eigen bijdrage moeten volstaan. Als alles goed gaat, zouden de werken eind 2027 of begin 2028 starten.
0: Oké, straks op het half uur meer regionieuws uit Ninove, dat ons wordt gebracht door Kurt. Eerst nog de Steve Miller Band.

0: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninoven. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninoven luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninoven in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

0: Afgelopen woensdag 16 september was het exact 100 dagen voor kerstmis. En dan zie je op sociale media allerhande filmpjes passeren waarbij Mariah Carey, de zangeres van de ultieme kersthit All I Want For Christmas Is You, ontvroren wordt. Hier op Radio Nino is het nog net iets te vroeg om kersthits te draaien, dus daarom deze Dream Lover Mariah Carey dus.
1: Donderdag hebben de directie en leerkrachten van stedelijke basisschool De Lettertuin hun gloednieuwe schoolgebouw officieel geopend. Dat deden ze samen met de leerlingen, het Ninofse stadsbestuur en het bouwteam van Aurora. Het gebouw telt 3 verdiepingen met flexibele klaslokalen en biedt meer dan 75% speelruimte. Ook verenigingen kunnen gebruik maken van de sportzaal liever na schooltijd.
0: Start van het schooljaar en dan ook nog eens verhuizen. Ik kan vanuit eigen ervaring in Aflichem ervan meespreken hoe vermoeiend dat kan zijn.
1: Ja, ik denk het ook. En de Nederlandse zanger Fleming, die vindt dat ook, denk ik. Hij vertelt in zijn nummer met Meteor wat hij zoal doet als hij moe is.

0: chocolatier Jan Andries uit Meerbeke staat opnieuw in de Gomio-gids met de beste van de beste chocolatiers van België en Luxemburg. Hij wordt twee keer vermeld, enerzijds met zijn eigen zaak in de gemeentehuisstraat en ook anderzijds met Studio Broos langs de Edingse Steenweg. Gomio looft onder meer zijn pralines met duurzaam geteelde cacao.
1: En dat was nog niet alles voor onze mooie stad, want ook cateringbedrijf Street Food Architects viel in de prijzen. Het bedrijf kreeg begin deze week de Gomio HR Catering Award voor medewerkerswelzijn en talentenbeleid. Bruno van der Hagen, zaakvoerder van Street Food Architects, vertelde dat hij dit een ongelooflijke eer vond.
0: Het zal wel zijn. Daarnet hoorde je Boy George van Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? En Imagine Dragons, die blijven in dat thema. Dit is Wrecked.

0: deze speciale editie van de Week van Ninove zit er alweer op. Wij gaan nog even een verjaardagsfeestje bouwen, denk ik, vandaag. Maar blijf zeker nog even hangen bij ons, want Radio Corrivé Sven Peleman gidst jou door de zaterdagnamiddag.
1: Dankjewel, het mijn naam, voor de vele fijne reacties in de app en ook voor de vele bezoekers hier in de studio. Kom gerust nog eens langs, ook deze namiddag, en proef hier ook van onze lekkere Radio Ninove lollies. Altijd fijn. We gaan eruit met een Vlaamse klepper van formaat. Dit is Natalia met Rising. Tot volgende week.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.

Shakira samen met de Burna Boy en Die Die. Bedankt Laurens en Tom voor de week van Ninove. En met al deze kennis duiken we nu de zaterdagnamiddag in met de allerbeste muziek, doorspekt met de interessante Ninovese weetjes. En nu de 80-jarige Brian Ferry, ook gekend als de frontman van Roxy Music. Maar hij bouwde ook een succesvolle solo-carrière uit, onder andere met

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Lansing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Pommel in Thijs in de Wijd met Mo en het Midden. Vanavond kan je in de pastorie van Voorde terecht voor een heus jazzconcert van Floris van den Bemde, Quinn Sextet. Het concert begint vanavond om 20:00. Tickets en info reserveren, dat doe je via hun website jazzmeid.be. jazz-meid-d.be. Ga daar zeker en vast eens kijken als je vanavond zo'n leuke zaterdagavond wil beleven in jazzsfeer. Zometeen heb ik Train voor jou met een luchtig nummer dat de eerste single vormt van het zesde studioalbum California 37 uit 2012. Na dit

Dit jaar viert de NMBS haar 100ste verjaardag. Het begon allemaal in 1926. Vandaar dus Train en Drive-By. Het weerbericht er eventjes bij nemen. Deze zaterdagnamiddag krijgen we opklaringen, maar mogelijk kan daar wel links of rechts ergens een buitje uitvallen. Hou daar dus rekening mee. De temperaturen die zitten wel snoren. Aangename 22 graden momenteel hier in Ninove. Morgen begint de dag met regen. In de namiddag wordt het wel allemaal droger en krijgen we brede opklaringen over ons heen. En dat bij 21 graden. Maandag een zonnige dag kondigt zich aan. Droog dus. En dat allemaal bij 20 graden. Zometeen het nieuws uit Ninove. Dat krijg je van Kurt. Maar eerst nog eventjes terug naar de 70s. Blame it on the boogie. Dit zijn ze, de Jacksons.

Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninove. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninove.

0: Gaat de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Nieuweun roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninove in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove.

Van exact 40 jaar geleden, Bon Jovi hier bij Radio Ninove en Living on a Prayer hier in het weekend. Een weekend dat weer vol zit met leuke sportactiviteiten, sportwedstrijden, zo ook in het zaalvoetbal. Bij de futsalvrouwen 1A bijvoorbeeld zijn ze dit weekend toe aan de derde speeldag en morgenochtend, morgenmiddag om 11 uur is er de wedstrijd Futsal Flames Denderland Ninove. Ze nemen het dan op tegen Lokeren. Interessante wedstrijd. De uitslag hiervan die mag je morgen verwachten bij Danny tussen 12 en 2. En anders morgenavond, zondagavond, dan verschijnen alle uitslagen op onze website radioninove.be. Zometeen Lily Allen en Not Fair, maar eerst een hertaalde cover van de single Birds of a Feather van Billie Eilish. Ik heb het uiteraard over Luna. Dat is het leven.

Een gedachte die wel vaker naar boven komt bij mij. It's not fair, dat was Lily Allen uiteraard. De bibliotheek van Ninove, zij zet de leesclub voor volwassenen verder na het grote succes. De leesclubleden die gaan nog altijd in gesprek over een vooraf gekozen boek. En dat doen ze onder begeleiding van een moderator. En nu, dinsdagavond om 8 uur, komen ze weer allemaal samen voor het boekrituelen van Cees Notenboom. Deze man overleed trouwens eerder dit jaar op 11 februari in Spanje. Dus er zijn boekrituelen wordt nu dinsdag besproken. De sessie die gaat door in het leessalon van de bibliotheek aan de Graanmarkt. Deelnemen, het is volledig gratis. Je inschrijven, dat is wel verplicht. Dat is eenvoudig te doen via de website ninove.bibliotheek.be/deleesclub. Daar kan je nog meer info vinden en jezelf dus inschrijven voor de leesclub van aanstaande dinsdag. En nu heb ik 6 meiden voor je klaarstaan die momenteel bijzonder goed doen in de hitparade. Dat doen ze met hun single Animal. Ik heb het uiteraard over de Amerikaanse Cat's Eye.

Tweede single van hun gelijknamige vierde studioalbum uit 1991. Simply Red was dat en Stars. Zometeen het nieuws van 3 uur met Brian Louf-Rimo. Maar eerst onder het motto geen politiek, puur muziek. Dit is Ed Sheeran, Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.

geen tijd om te huilen dus, maar wel om keihard door te gaan. Want van deze Belgische popkoningin vliegen we nu in één rechte lijn door naar de absolute rock royalty uit Las Vegas. En dan heb ik het natuurlijk over The Killers. En wist je trouwens dat de frontman Brandon Flowers vroeger een gigantische golffanaat was? Hij wilde als tiener zelfs profgolfer worden, maar gelukkig voor ons dus ruilde hij die golfclub in voor de microfoon, al zong hij destijds wel de hele golfbaan bij elkaar om zijn stem te trainen.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

zijn hier duidelijk terechtgekomen in een religieuze momentje dus met deze Bibi Rexha. En zometeen dan krijgen we een schietgebedje recht uit de Bijbel met Axel Red. Maar eerst heb ik nog andere boeken voor jou in de aanbieding. Want volgende week zaterdag van 9 uur 's ochtends tot 5 uur in de namiddag houdt de Bibliotheek van Ninove een boekenverkoop. Je vindt er dan afgevoerde boeken, maar ook strips, cd's en dvd's. En dat allemaal aan amper 1 euro per stuk. De verkoop die gaat dus volgende week zaterdag door in de foyer van CC de Plomblom. Noteer het dus alvast in jouw agenda. En nu dus, zoals beloofd, schakelen we over naar Franstalige Soul van eigen bodem met deze Axel Red. Wist je trouwens dat Axel voor dit album helemaal naar de legendarische muziekstad Nashville in de VS is getrokken? Ze wilde die echte, authentieke Amerikaanse soul vibe namelijk. En ze heeft daarvoor samengewerkt met een absolute wereldlegende Isaac Hayes. Het resultaat, dat hoor je nu.

0: nog.
1: Home Again van Michael Kiwanuka. Het is vandaag zaterdag 19 september en vandaag vieren we de 74ste verjaardag van een man die mee de sound van de disco en de popmuziek heeft bepaald. Jawel, ik heb het over Nile Rodgers, de Amerikaanse gitarist, producer en songwriter. Hij werd natuurlijk wereldberoemd als frontman van Chic, maar hij schreef ook mee aan klassiekers van die groep als Le Freak, dat we zo meteen gaan draaien, en ook Good Times is van zijn hand. En ook als producer werkte hij samen met grote namen zoals daar zijn David Bowie, Madonna en Daft Punk. Een indrukwekkende carrière dus, die al meer dan een halve eeuw meegaat. En vandaag is hij dus jarig, Nile Rodgers. Hij viert vandaag zijn 74ste verjaardag.
2: Radio Ninove.

0: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Nienhoven. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Nienhoven luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Nienhoven in gevaar te komen. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninhoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninhoven.be.

continue ook al een kwart eeuw mee, deze Alizé en Moi Lolita. Deze ochtend was de Ninoofse zanger Jensen te gast hier in onze radiostudio. Davy, hij sprak toen met de jonge twintiger over zijn muziek uiteraard, over zijn optredens, maar ook over levensloop in Aalst en nog over zoveel meer. De uitgebreide babbel, wel, die gaan we straks tussen 4 en 5 nog een keertje uitzenden, dus gewoon blijven luisteren naar Radio Ninoven. Nu tijd voor een rondje namen noemen. Dit is Dimitri Vegas, Like Mike en Regard.

Clouseau samen met Cult Madame Sergeant. En verlangen was dat. Verlang jij naar sport, naar volleybal? Wel, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want er wordt ook gevolleybald dit weekend hier in onze regio. Dames Promo 2 staat de tweede speeldag op het programma. En morgen om 6 uur is er de opworp van de wedstrijd Dakwerken. De Vos Denderhouten tegen Flavo Vlaamse Ardennen. En bij de Dames Promo 3B zijn ze dit weekend toe aan de eerste speeldag. Morgen namiddag om 2 uur is er de wedstrijd Dakwerken de Vos Denderhouten. En zij nemen het op tegen VD Tools uit Leiden.

Italiaanse Zucchero en Il Volo. Het nieuws van 4 uur komt er zo meteen aan, krijg je van Jeroen Verkruijsen. Maar eerst heb ik nog een song die heel wat zeemzoete romantiek belooft. Maar vergis je niet, schijnbedreigd, want zangeres Luca zingt hier letterlijk: Don't buy me red roses, don't be such a poser, I am not romantic. Dit is uiteraard de Belgische Hooverphonic hier op jouw zaterdagnamiddag bij Radio Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gide en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Bergs had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.

Hij heeft het ondertussen al vaak genoeg herhaald, dus ik begin het ook te geloven. I'm Good Jelly Roll was dat hier bij Radio Ninoven. De 68-jarige Madonna, ze staat eind deze maand opnieuw op het podium van de MTV Video Music Awards. Het is trouwens al 23 jaar geleden dat de Amerikaanse popster nog optrad tijdens de VMA's. In 2003 toen deelde ze het podium met Britney Spears natuurlijk en ook met Christina Aguilera. Het optreden werd toen vooral bekend door de kus die Madonna met beide zangeressen uitwisselde. Madonna, ze heeft in haar carrière al 19 VMA's gewonnen. Ze werd onder meer bekroond voor Video van het Jaar, Artiest van het Jaar en ook Nummer van het Jaar. Hoog tijd om haar te draaien dus. Madonna!

samen met BTS en hun My Universe hier bij Radio Ninoven. Nino Vieter en tevense politicus Victor Scholaert, hij stelt nu maandag zijn gloednieuw boek voor. De prijs van verdriet is die getiteld. In dit boek wordt de juridische praktijk van het vergoeden van leed onder de loep genomen. De boekvoorstelling die vindt plaats in het Twijndershof langs de Graanmarkt om 6:30 s'avonds, nu maandagavond dus. Aansluitend is er ook een receptie voorzien. Deelnemen, dat is volledig gratis. Ze vragen wel om jou vooraf in te schrijven. Als je erbij wil zijn, als je interesse hebt in dit boek, De Prijs van Verdriet van Victor Scholaert. Nu maandagavond dus. Tijd nu voor Laura Pausini. In 2003 verraste ze met haar eerste Engelstalige album. En daaruit komt ook deze krachtige single.

Jonas Blue samen met Melive en The Edge of Desire. Zometeen komt het nieuws uit Ninove eraan met Kurt. Maar eerst gaan we even naar de weerkaarten kijken op deze zaterdagnamiddag. We krijgen opklaringen, maar mogelijk kan er links of rechts wel een buitje vallen hier in Ninove. Maxima die liggen rond een aangename 22 graden. Morgen begint de dag zonnig met regen. Op een zondag begint wel met regen, maar in de namiddag komt de zon erdoor en blijft het droog, brede opklaringen en zo'n 21 graden warm. Maandag wordt een zonnige dag, een droge dag en dat bij zo'n 20 graden.

0: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninove. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninove luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninove in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het centrum van Ninove

0: geheugen durft mij af en toe wel eens in de steek laten, maar deze vergeten we nooit. N'oubliez jamais. Dat was uiteraard de Joe Cocker hier bij Radio Ninoven. Deze ochtend was de Ninovse zanger Jens de gast hier in onze radiostudio. Davy, hij sprak uitgebreid met de jonge twintiger. Heb je het gemist? Dat is niet zo heel erg, want dit is jouw kans. Ik ga het nu nog een keertje uitzenden. Dus Davy in gesprek met Jens uit Ninoven.
1: Wie is Jens? Wat moeten we over jou weten?
2: Wel, ja, ik ben 23 jaar, altijd in Ninoven gewoond. En ja, passie voor zingen, voor entertainen, op een podium staan, ja, dat is heel belangrijk voor mij.
1: Over podium gesproken, kleine Jens, droomde die ook al over het podium? Ik denk maar het Sportpaleis.
2: Ja, dat is eigenlijk grappig, want als klein kind stond ik altijd te zingen in de living en dan riep ik ook, kom aan Sportpaleis, snap je? Dus die droom, die is er wel. En die is er ook al heel lang.
1: Oké, dan even naar Straffe Streek. Wat zegt jou dat, Jens?
2: Ja, Straffe Streek, dat is dus mijn werkplek, hè, mijn van hoofdberoep eigenlijk, waar ik deze jaar begonnen ben. Ik ben afgestudeerd aan communicatie in Antwerpen en nu werk ik voor Straffe Streek en dat is een VZ2 uit Vlaams-Brabant, die daar ja, eigenlijk voornamelijk streekproducten en ja, hoevenproducenten wat in de kijker zit.
1: Overdag werken, 's avonds optreden, best wel pittig, hè?
2: Ja, dat heb ik deze zomer gevoeld. Dat was een beetje onderschat. Maar kijk, je bent jong. Iedereen zegt dat ook altijd. Als ik zou zeggen, ah, ik ben moe, dan zegt dat altijd, ah, oh, maar je bent nog zo jong. Dus ik heb er mij bij neergelegd. Niet klagen en gewoon blijven gas geven. En dan komt het wel goed.
1: Gaan we nu eens terug naar de jongste stem van Vlaanderen. Leg nog eens uit wat dat ook alweer was, Jens.
2: Ja, dat was eigenlijk een wedstrijd waar ik enkel jaren geleden aan heb meegedaan. Dat was samen met Dana Winner. Ik stond daar ook in de finale. En dan konden eigenlijk een optreden met haar in de Lotto-arena winnen. En ik ben jammer genoeg niet gewonnen, maar kijk, het was wel een leuke ervaring, dus ja.
1: Andere leuke ervaring, het eerste seizoen van de Reggie Academy. Neem ons nog eens terug mee naar toen.
2: Ja, dat was wel echt ferm. Dat was in Oostende. En dat was eigenlijk de eerste keer dat je echt zo meedoet in een grote productie. En dat was heel interessant en heel indrukwekkend ook om dat allemaal te zien. Ook heel veel leuke ervaringen opgedaan, leuke mensen leren kennen. Dus ja, daar krijg je eigenlijk ook heel positief op terug.
1: Dan terug naar eigen streek. In Ninoven heb je op de academie gezeten, klopt dat?
2: Ja, ik ben eigenlijk begonnen op trompet. Dus ik heb eerst altijd trompet gespeeld. Daar kreeg ik les van Erik de Vos. Ik heb dat toch een paar jaar gedaan. Tot het moment eigenlijk dat ik in Gent ben gaan studeren. In tijden middelbaar ben ik op internaat gegaan om muziek effectief te gaan, zang specifiek te gaan studeren. En dan ben ik wel gestopt omdat ik dan in Gent zat. Ik zat dan op internaat. Allee, dat was te vermoeiend om in de week af te komen elke keer. Maar ja, daar heb ik eigenlijk wel de eerste muzikale doop gekregen, zeg maar.
1: En wat zegt jou nog het Vlaamse popgroepje Factor 4?
2: Ja, dat was een popgroepje in 2022, als ik mij niet vergis. En dat was eigenlijk onder leiding van Miguel Wiels en William Vaassen. Hij zat daarin met drie anderen. En dan hebben we eigenlijk een campagne gedaan, Smeerweer. En dat was in samenwerking met de Vlaamse overheid om eigenlijk mensen, een bewustzijnscampagne over hoe belangrijk dat is om je in te smeren, omdat huidkanker eigenlijk nog altijd een van de meest voorkomende is. En eigenlijk een is waar dat je heel goed kunt tegen beschermen. Dus ja, dat ging daar eigenlijk over. En dat was die zomer ook heel tof. In ene keer sta je daar in de studio bij Miguel Wiels, waar dat je eigenlijk van weet van, amai, hier hebben al wel grote Vlaamse vedetten hun nummers gaan opnemen als kleine, ja, ik ben jong, hè, snap ik mij dat zeggen, als kleine jongen sta je daar dan. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk heel, hoe moet ik het zeggen, indrukwekkend ook allemaal. We hebben op Pennenzakker ook gestaan. Dat is ook iets super groot. Dus ja, ik kijk daar ook wel heel positief op terug.
1: Oké, prima. We gaan hier even pauzeren en praten zo meteen verder.

0: Bij mij nog steeds Jens de Geiter in de radiostudio. Laten we eens terugblikken op afgelopen zomer. Een mooie zomer gehad, Jens?
1: Ja, ik heb een hele mooie zomer gehad. We hebben de parkconcerten mogen doen, we hebben het feesten mogen doen. Ik heb in Antwerpen opgetreden, in het OLT Rivierenhof. Ik heb echt de grootste uitdaging. Allee, ik zal het zo zeggen, vorig jaar was eigenlijk voor ons van oké, hoe geraken we nu verder? En daarmee bedoel ik vooral, hoe kunnen we het gebied vergroten? En dat is toch gelukt. Hè? We zijn naar de Pinten geweest. We hebben echt wel in Kortrijk zijn we zelf geweest. Dus het is heel tof dat je ook merkt van oké, we geraken verder dan ja, Nienhoven en omstreken. Dus ik kijk er wel heel positief op terug. Het was inderdaad in combinatie met die vaste job, zoals ik daarnet zei, wel even zoeken. Maar het is uiteindelijk heel tof geweest. Heel veel nieuwe mensen leren kennen. En dat is nog altijd heel belangrijk. Ik vind dat sociale aan de job ook heel tof. Dat je mensen leert kennen, dat je kunt babbelen met mensen. Dat is voor mij toch wel ook heel belangrijk.
0: Wat breng je dan op die optredens? Je eigen nummers en ook wat covers? Is dat dan in het Nederlands, in het Engels?
1: Ja, dus we brengen Engelstalige en Nederlandstalige covers. En we afwisselen door 3 eigen nummers met de liveband. Dus op 90 minuten zijn daar 10 minuten eigen muziek bij. Als ik dan live on tape ga optreden, dan is dat meestal 1 eigen nummer, de remix. Omdat daar zit echt wel zo wat beat onder. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat de mensen het plezant vinden. Dat ze goed meedoen. Hè. Dat is de sfeer en dingen. Maar met de liveband is dat is echt van alles. Dat gaat van Smitje naar It's My Life van Bon Jovi. Dus dat is echt super uiteenlopend. En I'm on Fire van Bruce Springsteen bijvoorbeeld. En dat is ook het leuke. Omdat iedereen in het publiek, 18-jarigen tot 60-jarigen, die kunnen hun amuseren, die kunnen meezingen. En dat is waar dat Jens voor staat. Niet specifiek, ik breng enkel dit of ik breng enkel dat. Maar die samenkomst van verschillende nummers, genres, die dat ook wel gewoon heel tof zijn.
0: Ja, die remix waar je het daarnet over had van You, daar gaan we zo meteen aansluitend op dit gesprek naar luisteren. Maar nu even naar Aalst. Binnenkort levensloop op 27 september. En jij bent erbij.
1: Ja, inderdaad. Ik heb er vorig jaar ook al gestaan. Ik ben heel blij dat ik daar dit jaar opnieuw mag bij zijn.
0: Levensloop, dat is ten voordele van Kom op tegen kanker. Dat komt wat dichter en dichter bij jou ondertussen, jammer genoeg.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik daar gaan optreden. En in mijn dichte omgeving heb ik eigenlijk nooit echt een slecht verhaal gehoord van mensen die daar ziek werden. En dat is enorm snel veranderd. Dus in januari hebben we met mijn opa is toen de diagnose gevonden. En dat is heel snel gegaan. Want de avond dat ik moest optreden op de parkconcerten, ben ik eerst bij mijn opa afscheid gaan nemen. Ben ik verder gereden naar Nienhoven. En hij had mij dat ook wel zo gevraagd. Maar dus op die manier is het in één keer wel een heel dicht bij je bedshow. En ik heb nu een verhaal meegemaakt waar dat kanker niet goed is afgelopen. En ik heb echt iemand op 6 maanden heel snel achteruit zien gaan. Dus dat maakt het nog zo belangrijk, vind ik zelf persoonlijk, dat ik daar dit jaar opnieuw mag bij zijn. Omdat ik nu, ik vond het al zeer aangrijpend. Dat is een super warm evenement. Maar je ziet al die verhalen. En ik was daar vorig jaar ook al van geschrokken van hoe dat die mensen eigenlijk allemaal aan elkaar hangen. Door zoiets ergs mee te maken. En ik vraag me wel af wat dat dit jaar met mij gaat doen. Omdat ik nu zelf ook zo'n verhaal meedraag. Maar ik heb wel heel veel respect voor iedereen dat hij gaat lopen, dat hij gaat wandelen. En ik dat daar kom optreden, dat is maar een klein deeltje. En maar een klein extraatje dat ik kan doen voor zo'n organisatie. Dus ja, ik kijk er ook echt wel naar uit om daar zondag dan te staan.
0: Ja, zelf ga je niet meelopen, maar je gaat je kilometers wel hebben op het podium dan, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik vind het podium het minst erge om kilometers op te lopen of op te springen. Want ik moet zeggen, een loper, dat zit echt niet in mij. Ik heb er niet het karakter voor. Dus heel veel respect naar iedereen dat daar dat weekend enorm hard gaat lopen. Chapeau.
0: En ik heb me laten vertellen, na je optredens maak je altijd tijd voor je fans.
1: Ja, dat is waar. Ik vind dat super belangrijk. Die mensen die doen hun best om naar mij te komen kijken. Die zijn soms een uur onderweg. Sommigen komen echt van ver, van Maldegem. Het maakt niet uit waar dat we staan, maar ze zijn erbij. Omgekeerd ook, als we iets verder staan, zijn de mensen van hier in de omgeving er ook altijd bij. Dan vind ik het minste dat ik kan doen, is na mijn optreden naar hun gaan, een keer een babbel slaan, zeggen dankjewel om te komen, merci dat je er waart. Ja, ik vind dat superbelangrijk. Dat is dat sociale ook, dat ik daar net zei.
0: Terug naar onze streek, naar onze Denderregio. We gaan eens naar Nienhoven. We blikken voor naar het einde van het jaar. Dan ga je iets doen met een liveband en dat doe je toch wel het liefst, hè?
1: Ja, die live band, weet je waarom? Omdat dat echt een show is dat je van A tot Z volledig zelf in elkaar steekt. Je begint daar aan een lege tafel, je begint te schrijven, je begint dingen in elkaar te zeggen, past dat, gaat dat niet, gaat dat wel. En dit najaar staan we met de live band inderdaad in de Plomlom in Ninoven met ons eindejaarsconcert.
0: Je hebt al wat ervaring, denk aan shows in Roosendaal, in De Warande, in Liedekerke, in de Abdijkerk in Ninoven.
1: Ja, klopt. Ja, en inderdaad, dit jaar. Dus het zit eigenlijk zo, de Plomlom, ik heb altijd met mijn verenigingen, ook van hier in Ninoven, dansschool Van Dakkie, met school Kids on Stage was dat toen nog, hebben wij altijd in de Plomlom ook opgetreden. En ik vind dat zo tof. Ik dacht altijd, amai, ik wil dat iedere keer alleen op dat podium staan. We hebben De Warande gedaan. Eerst het Koetshuis, is op mijn 16 jaar. Dan De Warande, 2 jaar geleden. Vorig jaar, gisteren ging ik zeggen, het voelde als gisteren. Maar vorig jaar hebben we in de Abdijkerk gestaan, samen met Allee, voor het kerstconcert van de CD&V van Ninoven. En dan is Jeroen Wiegeleer van Jeroen Events is naar ons gekomen en heeft gezegd van kijk, ik wil graag volgend jaar ook een kerstconcert doen in de Plomlom in Ninoven. En ik zei ja, goh, maar ja, als je zo'n kerstconcert doet, ik vind dat dat toch in een kerk thuis hoort. Hè? Dus ik dacht van ja, we kunnen toch moeilijk van de Abdijkerk nu naar een CC gaan met al die, ja, een kerk, die Abdijkerk van Ninoven, dat is prachtig. Hè? Dat voelt super magisch als je daarin mocht optreden. Dus we hebben er een eindejaarsconcert van gemaakt. Dus dat wil zeggen het beste van het afgelopen jaar. We blikken terug op 2026 en ook hier en daar wat een keer een kerstlieken in die tijd van het jaar, maar dat er gerust al een keer tussen zitten. Hè.
0: Ja, en de ticketverkoop die loopt goed?
1: Ja, want dat was mijn grootste schrik. Ik dacht al, de Plomlom, dat is wel groot. En het was eigenlijk Jeroen dat zei, Jens, het is een moment, je moet dat doen. En we zijn nu aan de laatste 25 ticketten in de zaal bezig en dan beginnen we aan het balkon, waar dat er ook wel hier en daar al wat verkocht zijn. Maar het is al leuk dat als het gordijn open gaat, dat je niet voor een lege zaal staat op te treden. Ik ben eigenlijk nu al blij en alles wat er nog extra bij komt, is nog meer motivatie om er vol voor te gaan en ons te smijten.
0: Ja, de remix staat hier klaar van jouw nummer You. Daar zitten wel wat DJ-invloeden in. Vertel eens, hoe is die er gekomen?
1: Ja, klopt. Ik heb dus You geschreven toen ik in het laatste jaar van de middelbare school zat. Ik deed zang. Dat was toen ook volop corona. En voor mijn eindwerk heb ik eigenlijk 2 nummers geschreven. You and This Is What I Love. En dat ging vooral over het mentale van mensen van mijn leeftijd toen, dat af en toe wel wat zoekende zijn en dan niet weten wat en hoe. Ook in die corona-onzekere tijd. Hè, je ziet je vrienden niet, je ziet niemand niet. En dat was eigenlijk een te traag nummer om op te treden live of live on tape met enkel wat dat we toen hadden. Dat was piano, dat waren strijkers, backing vocals en dat was het. En dan heb ik dat naar 2 DJ's gestuurd uit Antwerpen en zij hebben daar eigenlijk een remix van gemaakt. En op die manier ja, kan ik nu ook You brengen en de mensen doen meespringen, roepen en ja, dat is wel heel tof.

0: feeling. You in the remix, zoals Jens daarnet vertelde. Ja, dan denk ik, komt er nog meer nieuwe muziek van Jens eigen muziek? Vertel eens.
1: Ja, kort antwoord ja. En eigenlijk was de bedoeling dat die muziek er al was. Maar met die combinatie van mijn vaste job en dan de optredens van deze zomer zijn we er nog niet toe gekomen. Maar er liggen ondertussen 5 demos, sketches, noem ik, klaar. Die dat we eigenlijk wel willen gaan opnemen. Dus we moeten die nu nog finaliseren en opnemen. Ik doe dat samen met iemand uit Hasselt. Van de PXL Hogeschool. Dus ja, we zijn daar volop mee bezig. En ik durf er nog geen datum op te plakken, omdat ik ook zoiets heb van, ik wil wel dat mijn ding is voordat we... we moeten nog zoeken en we moeten nog doen. Maar ik wil zeker wel echt die eigen muziek meer focus op naar volgende zomer naartoe. En of dat Nederlands of Engelstalig gaat zijn, daar ga ik nog even niks over zeggen.
0: Oké, dan bedank ik je van harte om naar onze radiostudio hier te komen. En vat nog iets samen. Hoe kunnen we aan tickets geraken voor dat eindejaarsconcert in Nino van Jens?
1: Ja, dat kan via mijn website jensmusic.be of de website van Jeroen. En ja, dat kan gewoon heel gemakkelijk online bestellen. Je kiest zelf je stoelen uit, gelijk in de cinema eigenlijk. Dus als je zegt van, oh, daar wil ik liever niet zitten, dan kun je gewoon daar de bolletjes openlaten en een andere kant gaan zitten. Dus ja, eigenlijk zeer gemakkelijk. Of via de QR-code op de affiche en de flyers, dat kan ook. Maar het zou superleuk zijn om voor een helemaal volle plomblom op te treden. Dus zeker niet twijfelen, gewoon afkomen, denk ik.
0: Dankjewel, Jens.
1: Jij bedankt, dankjewel.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gide en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.

kwam uit de actuele hitparade. De Nederlanders Another samen met de Amerikaanse 54 Ultra en Talk To You was dat. Sanne, ze stuurde me net hier een berichtje via de app van Radio Ninove met de vraag of ik Melissa Etheridge een keertje zou willen draaien met Like The Way I Do. Deze song roept namelijk nog steeds leuke herinneringen op van Feuven, waar dit nummer uiteraard heel vaak werd gedraaid. En dus draai me ook heel veel plezier, Sanne. Dit is Melissa Etheridge, Like The Way I Do.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
9: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten, service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
10: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: was een hele kweeste, maar ze hebben elkaar gevonden. Steven Sanchez samen met MB Holt, Until I Found You. Dit weekend viert Giro Shalom Meerbeke zijn 50ste verjaardag.
1: Hiep, hiep, hiep.
0: Absoluut. En ze vieren dat uiteraard uitgebreid op het gemeenteplein in Meerbeke. Daar gebeurt het allemaal. Wat er allemaal precies staat te gebeuren, het volledige programma, het staat in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be. Ga daar zeker vast eens kijken. Dit is de Bloodhound Gang natuurlijk. De Bad

Michael Jackson samen met Justin Timberlake uit 2014. Love never felt so good. Zometeen krijg je het nieuws uit Ninove. Kurt gaat daarvoor zorgen. Maar eerst nog even een blik op de weerkaarten. Vanavond zijn er nog opklaringen, maar vannacht trekt er wel regen over onze stad. Morgen begint ook de dag met regen, maar later wordt het droger en zonniger. Maxima morgen rond de 20 graden en ook de volgende dagen houden we het droog en zonnig. Mooie vooruitzichten dus, geniet.

Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Ninove. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen.

0: voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Ninove luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Ninove in gevaar te komen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Radio
2: Ninove. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

van exact 40 jaar geleden. De Bangles hier bij Radio Ninove en Walk Like an Egyptian. En nog daarvoor hadden we de one and only Jens Amino. Je kent hem misschien ook wel als Meteor of Joris van Rossum en zijn nooduitgang. Ik heb nog wat zaterdagavond voetbal voor jou, voor de liefhebbers. In tweede afdeling Voetbal Vlaanderen A is er de vierde speeldag. En vanavond, straks om 19:30, is er de aftrap van de wedstrijd KVK Ninove tegen Hoger op Kalken. In eerste provinciale Oost-Vlaanderen in de vierde speeldag wordt op datzelfde ogenblik de aftrap gegeven van de wedstrijd Evergem 2020 tegen VK Ninove B. Dus als je nog een potje voetbal wil gaan kijken, weet je waar naartoe. Langzaam maar zeker komt de 6 uur dichterbij op deze zaterdag namiddag. All good things come to an end. Met andere woorden, zometeen heb ik Nelly Furtado voor jou. Maar eerst

Furtado, all good things come to an end. Maar daartegenover staat wel dat ook alle slechte dingen ten einde komen. Dus dat compenseert wel, denk ik dan zo. Vanaf aanstaande maandag dus nog 2 keer slapen. En dan ligt hij eindelijk in de winkels. Waar heeft hij het over? De Lenny Kravitz Barbie Pop. Jawel, je hoort het goed. Lenny Kravitz, de 62-jarige rocker, wordt daarmee pas de 2e mannelijke ambassadeur ooit in de geschiedenis van het speelgoedmerk Mattel. Alleen basketballegende LeBron James ging hem voor. En wil je zo eentje op je kast? Een Lenny Kravitz Barbie Pop, dan moet je wel bijzonder diep in jouw buidel tasten. Want ze kosten maar liefst €78. Zometeen gaan de poppetjes hier aan het dansen op de radio, want ik heb hem klaarstaan, Lenny Kravitz. Na deze hier.

echte venijn zit hem in de staart, wordt wel eens gezegd. Hè? It ain't over till it's over. Dat was Lenny Kravitz uit 1991. Zometeen om 6 uur is er nieuws met Brian Roffe, Rimo. En daarna zit Jean-Marc de Vroede opnieuw in jouw radio, zoals elke zaterdagavond. Tot 8 uur vanavond doet hij dat. Zijn eerste plaat wordt die van de Pasadena's en Tribute. Verder mag je ook nog Stevie Wonder verwachten met I Wish. En Missy Elliott zit er ook bij straks tussen 6 en 7 For My People. Van mij krijg je nog Gers Pardoel en Louise. En daarmee zijn wij weg. Salut, prettig weekend.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij zijn het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davis Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Bergs had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.

Tribute, Right On van de Pasadena's. Die mochten openen vandaag hier bij Radio Ninove. Sven, laat de knopjes over aan mij. Het was weer een super namiddag met hem. Waarvoor mijn dank, Sven. Tot volgende week. Tot 20 uur ben ik jouw gastheer. U hoorde daarnet Dua Lipa. En wij gaan u er nog eentje bij gooien naar 2001. At Night van Shakedown. Goedenavond en welkom.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

De opvolger van Homewrecker, Somber was dit met My Body Isn't Ready. Het Davidsfonds van Haaldert start het nieuwe werkjaar met een gehitste wandeling in Aalst. De wandeling start op de Grote Markt en brengt je naar Utopia, het Stedelijke Museum en de Sint-Martinuskerk. Deelnemen aan deze wandeling kost 10 euro voor Davidsfondsleden. Niet-leden betalen 15 euro. Meer info en inschrijven dat kan per e-mail via annemie.de.blazer@telenet.be. De wandeling vindt plaats morgen, zondag 20 september, in Aalst uiteraard. Terug eentje uit de 90's. Dit is Madonna.

0: Uit de 70s, 1977, meer bepaald Stevie Wonder en I Wish. Volgens het KMI in Eindhoven op dit ogenblik een 21 graden met een zuidwestenwind. De zon verlaat ons vanavond om 19:49. Vannacht dalen de temperaturen naar zo'n 17 graden en is er ook kans op regen. De zon komt morgen tevoorschijn om 7:27. Met een wind komende uit het west-noordwest wordt het morgen 19 graden met 70% kans op regen. Nieuws met Kurt.
1: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Eindhoven. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Eindhoven luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Eindhoven in gevaar te komen. En meer nieuws uit Eindhoven vind je op radioeindhoven.be.

Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

Miles Smith en Stay If You Wanna Dance On It na het regionale nieuws. En dit was Missy Elliott bij Radio Ninove met For My People. Ik heb ook sportnieuws uiteraard. Competitie volleybal, dakwerkende Vos Denderhoutem. De Nationale 2 Heren A. De tweede speeldag. Vandaag spelen onze mensen van dakwerkende Vos Denderhoutem op het terrein van Rembert Torhout. De match begint er vanavond om 20:30.

van de Amerikaanse acteur en zanger Frank Stallone uit 83 Far From Over. Dat trouwens stond op de soundtrack van de film Staying Alive. Welkom nog steeds hier bij Radio Nienhoven met alleen de beste muziek. Dit is

veel van die 90s muziek. Straks nog in 90s at 9, maar dat is nog even wachten daarvoor. Was er eentje uit 97 van Janet Jackson en Together Again. Nog veel te beleven dit weekend hier in onze stad en ook buiten de stad even. Want dit weekend viert Giro Shalom Meerbeke zijn 50ste verjaardag. Dat gaat door op het gemeenteplein te Meerbeke, vanavond nog en ook morgen. En Positief Ninove richt ook een eetfestijn in. Morgen kan je daar terecht om 11.30 uur, meer bepaald in het trefpunt De Linde in Meerbeke.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.

Tony D. Barts en The Real Thing mocht openen na 7 uur. En dit was Olivia Dean met So Easy. Goedenavond, welkom in deel 2 hier bij Radio Nien over filmmuziek uit Footloose, Kenny Loggins.

Ook al 6 jaar terug, Say So van Doja Cat hier bij Radio Nienhoven. Deze namiddag om 3 uur is de Levensloop Aals gestart en die gaat door tot morgen namiddag 3 uur. Dat is een solidariteitsbeweging van de Stichting Tegen Kanker. Dat gaat door in het Stadspark van Aalst. De organisatoren zorgen voor heel wat animatie en optredens. De opbrengst gaat integraal naar wetenschappelijk kankeronderzoek voor de lokale projecten die bijdragen aan het welzijn van de patiënten. Goedenavond, dit is Radio Nienhoven 95 FM. En dit is Axel Red.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Rihanna met Man Down komt er nog aan, net voor het regionale nieuws hier bij Radio Nienhoven. Maar eerst nog eentje uit de oude doos, uit 1977. Supertramp, Give a Little Bit.

0: Man Down van Rihanna hier bij Radio Nienoven. Momenteel 21 graden met een zwakke zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur tot een 17 graden en er is kans op regen. Met een wind komende uit het west-noordwest wordt het morgen zo'n 19 graden en 70% kans op regen. Het nieuws met Kurt.
1: Zaterdag 19 september, dit is het nieuws uit Nienoven. Nieuwe signalisatie in de Wilderstraat in Appelterre-Eichem moet de bereikbaarheid verbeteren. Het stadsbestuur plaatst extra huisnummers aan beide zijden van de straat. Dit moet verwarring bij bestuurders en hulpdiensten voorkomen, aangezien de straat op een punt onderbroken is door een onverharde landbouwweg. Gemeenteraadslid Victor Scholaert had om deze aanpassingen gevraagd en het stadsbestuur heeft nu zijn voorstel opgevolgd. Carnavalsgroep Niet Gewoon in Nienoven luidt de alarmbel omdat ze op 15 oktober hun werkplaats moet verlaten en nog geen nieuwe locatie heeft gevonden. De groep, die al 21 jaar praalwagens bouwt, vreest dat ze hierdoor niet kan deelnemen aan de carnavalstoet. Eerdere oproepen om hulp hebben nog geen resultaat opgeleverd. Schepen Pascal Schietekat betreurt de situatie en zegt dat de stad alle opties openhoudt. Niet Gewoon roept op tot actie, anders dreigt het carnaval in Nienoven in gevaar te komen. En meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.

Climbing to the Top, Lionel Richie, zo net gehoord hier bij Radio Ninove. En dat was Maxime en Babette met hun single dit jaar uitgebracht, hoe dan ook. The King of Pop, Michael Jackson, is ook van de partij. Die zie je nog een keertje met een hit uit 83 bij Radio Ninove, Billie Jean.

Leave the door open. En Bruno Mars was het. Ik heb ook nog voetbalnieuws mee, bepaald uit competitie. De tweede provinciale Oost-Vlaanderen B. Daar zijn ze morgen toe aan de vierde speeldag. En KV Eendracht Winnik ontvangt morgen op hun terrein KSK Zingen. En de aftrap is daar om 3:00. En dan de vierde provinciale Oost-Vlaanderen E. Dat is ook de vierde speeldag. Morgen KSC De Schroevers uit Moorsel. Wel, die ontvangen morgen KV Eendracht Winnik B. Die aftrap is ook morgen om 3:00. En dit is Katy Perry.

0: Ninoven. Nieuws.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsenen in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Bergs, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.

I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsenen in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Bergs, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en Thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20'ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsenen in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en Thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en Thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20'ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.